0: gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaithaal. De vuurbal die gisteravond boven Nederland werd gezien was waarschijnlijk een satelliet van Elon Musk. Die zou vannacht terugkeren naar aarde, maar wanneer precies was niet bekend. Het ruimtepuin kwam boven Engeland de dampkring binnen en werd in vrijwel heel Nederland gezien. Van Zuid-Holland tot Friesland en van Gelderland tot Texel. In de buurt van Madrid woedt een grote bosbrand die volgens een regionale bestuurder de ergste is in de geschiedenis voor dat gebied. Er moesten al zeker 63.000 mensen hun huis uit of juist binnenblijven met alles dicht. Er werden ook al tientallen huizen verwoest door de brand. Door de harde wind wordt de brand alleen maar groter. Amerika heeft een tanker beschoten in de straat van Oman. Het schip was onderweg naar een haven in Iran. Amerika blokkeert de toegang naar Iraanse havens opnieuw sinds 14 juli. Het was een reactie op de blokkade van Iran in de straat van Hormuz. Tussen april en midden juni blokkeerde Amerika de havens van Iran ook al voor schepen. En de piloten die in het voorjaar laag over een dorpje in IJsland vlogen zijn hun vliegbrevet kwijt, melden IJslandse media. De gezagvoerder mag 2 jaar geen vliegtuig meer besturen, maar dat heeft weinig gevolgen. Hij deed het tijdens de laatste vlucht voor zijn pensioen. De co-piloot mag 1 jaar niet meer vliegen. Het weer van Weer Online? Het is een heldere nacht en zo'n 10 tot 16 graden. Overdag wordt het zonnig, droog en zomers warm met 23 tot plaatselijk 29 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: In heel Nederland op DAB+. In de

0: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp.

0: Store. Kiss FM, your hit music station.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
5: KissFM News.
6: Goedenacht, ik ben Mario Kwaithaal. Bedrijven die zich door criminelen laten gebruiken bij het witwassen van geld krijgen sneller justitie op hun dak, schrijft de Telegraaf. Mensen laten zich veel te makkelijk inpakken en dat gaat het OM keihard afstraffen. Ook accountants en administratiekantoren die illegale transacties goedkeuren worden hard aangepakt. Bij de Merwedebrug op de A27 worden vandaag camera's opgehangen om het vrachtwagenverbod te controleren. De brug bij Gorinchem is te zwak en daarom mogen vrachtwagens en touringcars er niet meer overheen. Als de camera's worden opgehangen gaan ze ook meteen aan. De boete voor overtreders van het verbod is €500. In een Amerikaans museum met de geschiedenis van het land komen waarschuwingsborden te staan. President Trump heeft dat bepaald omdat hij vindt dat de eigenaar van het museum te veel benadrukte hoe gruwelijk de slavernij was en niet zei over het succes. Op de borden komt te staan dat de tentoonstellingen gerenoveerd moeten worden. En in Venezuela is een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aardbevingen, exact een maand geleden. Reddingswerkers stopten even met hun werk om de herdenking in het rampgebied bij te wonen. Er was ook een ceremonie in hoofdstad Caracas. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela staat nu op bijna 5400. Het weer van Weer Online? Het is een heldere nacht en zo'n 10 tot 16 graden. Overdag wordt het zonnig, droog en zomers warm met 23 tot plaatselijk 29 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Randstad op FM en altijd en overal via de Kiss app.
1: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij The Bonesetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset-methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.theBonesetters.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.

0: Hit Music Station.
1: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
2: Start de motor! De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Kiss FM News. Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Boven Nederland werd gisteravond een grote vuurbal gezien. Het was waarschijnlijk een satelliet van Starlink die terugkwam naar aarde, zegt een expert tegen de NOS. De satelliet kwam de dampkring binnen boven Engeland. Daarna zagen mensen de vuurbal in Nederland van Zuid-Holland tot Friesland en van Gelderland tot Texel. In Nieuw-Zeeland is op het Noordereiland een aardbeving geweest met een kracht van 5,7. Volgens media in het land waren er daarna 73 naschokken te voelen. Gebouwen raakten beschadigd, waaronder een supermarkt en meerdere wegen moeten worden hersteld. Bij een eilandengroep ruim 2000 kilometer noordelijker was ook een aardbeving. Het Amerikaanse chipbedrijf Nvidia gaat investeren in AI-datacenters in Zuid-Korea. Er wordt $1 miljard uitgetrokken om zo'n fabriek te bouwen dat gaat draaien met apparatuur van Nvidia. Ze werken ook mee aan de bouw van een mega-AI-fabriek die volgend jaar al moet werken. In ruil daarvoor wil Nvidia techniek voor geheugenchips krijgen. En de Amerikaanse rapper Lil Wayne geloofde niet dat hij volgend jaar een ster krijgt in Hollywood. Hij dacht dat het een grap was van zijn team, zei hij op social media. Maar de ster van Lil Wayne komt volgend jaar echt in Los Angeles te liggen. Net als een aantal andere artiesten, zoals David Guetta, Sia en Linkin Park. Het weer van Weer Online? Het wordt een zonnige en droge dag met zomerse temperaturen. In het Noordoosten wordt het maximaal 23 graden. In Limburg kan het 29 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de

0: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk komen steeds dichter in de buurt van Bordeaux. De autoriteiten hebben daarom opdracht gegeven om nog meer dorpen te evacueren. Een stuk natuur zo groot als Rotterdam is al verwoest door de vlammen. President Macron heeft het leger de opdracht gegeven om klaar te staan om te helpen. Justitie gaat bedrijven die geld witwassen voor criminelen keihard aanpakken, schrijft de Telegraaf. Accountants en administratiekantoren die illegale transacties goedkeuren hebben ook een serieus probleem als ze gepakt worden. Het OM vindt het schokkend hoe makkelijk mensen zich laten misbruiken door criminelen. Amerika heeft een tanker aangevallen in de straat van Oman. Het schip was onderweg naar een haven in Iran. Amerika blokkeert de toegang naar Iraanse havens opnieuw sinds Iran de straat van Hormuz weer heeft dichtgegooid. Tussen april en midden juni liet Amerika ook al geen schepen door naar havens in Iran. En de WK-held van Kaapverdië, keeper Vozinha, heeft een megatransfer te pakken. Hij gaat op zijn 40ste naar de grootste club van Chili. Volgens de voorzitter is het zo goed als rond. Hij moet alleen nog medisch gekeurd worden en tekenen. Vozinha komt van een club op het tweede niveau in Portugal en stond in het WK Dream Team. Het weer van Weer Online? Het wordt een zonnige dag met zomerse temperaturen. In het noordoosten wordt het 23 graden. In Limburg kan het 29 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op

Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.

0: FM, your hit music station.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In bijna heel Nederland zagen mensen gisteravond een vuurbal in de lucht. Was waarschijnlijk een satelliet van Elon Musk die terugkeerde naar aarde. Het ruimtepuin kwam boven Engeland de dampkring binnen en zou helemaal moeten zijn opgebrand. De vuurbal werd gezien van Zuid-Holland tot Friesland en van Gelderland tot Texel. In de buurt van Bordeaux zijn nog eens 58.000 mensen geëvacueerd door de natuurbranden. Vanmorgen vroeg kregen ze te horen dat ze hun huis uit moesten. De branden komen steeds dichter in de buurt van Bordeaux. Een gebied zo groot als Rotterdam is al afgebrand. Bij elkaar moesten al bijna 200.000 mensen het gebied verlaten. Vanaf vandaag worden de boetes uitgedeeld aan vrachtwagens en touringcars die over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden. Dat mag niet meer, omdat de brug in de A27 het gewicht niet meer aan kan. Om de boetes uit te delen worden vandaag camera's neergezet. Die gaan er ook meteen aan om overtreders te betrappen. De boete is €500. En in Venezuela is gisteren een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aardbevingen, exact een maand geleden. Reddingswerkers stopten even met hun werk om de herdenking in het rampgebied bij te wonen. Er was ook een ceremonie in de hoofdstad Caracas. Het officiële dodental van de aardbeving in Venezuela staat nu op bijna 5400. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnig en droge dag met zomerse temperaturen, 25 tot 29 graden. Alleen aan zee wordt het iets minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en

0: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
1: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
0: Help je mee?
2: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
2: Kiss FM News.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Frankrijk zet het leger in om de bosbranden bij Bordeaux te bestrijden. Er gaan 1000 militairen die kant op. Dat heeft de premier besloten na crisisoverleg met een aantal ministers. De situatie in het zuidwesten van Frankrijk wordt steeds gevaarlijker, omdat het vuur nu oprukt richting Bordeaux zelf. Mensen in heel Nederland hebben gisteravond minutenlang een vuurbol gezien in de lucht. Er kwamen meldingen uit Amsterdam, Arnhem en Texel. Het is niet helemaal zeker wat het was. Gedacht wordt aan een oude satelliet van Elon Musk of een meteoor. Het heeft in ieder geval geen gevaar opgeleverd. Vanaf vandaag riskeren vrachtwagenchauffeurs een boete van €500 als ze over de Merwedebrug bij Gorkum rijden. Dat mag niet meer, omdat de brug zwaar verkeer niet meer aan kan. Hij moet worden opgeknapt. Om in de gaten te houden of de chauffeurs zich aan het verbod houden, zijn camera's opgehangen. En vandaag begint World Pride in Amsterdam. En daarom heeft het ANP onderzoek gedaan naar gemeenten die regenboogsymbolen hebben. 1 op de 3 is daar al eens vernield. Het gaat dan om zebrapaden, bankjes of fietspaden. Die zijn in regenboogkleur geschilderd om aandacht te vragen voor LHBTI'ers. Dan het weer van Weer Online. Een zomerse dag met veel zon en weinig wind. Vanmiddag wat stapelwolken, maar het blijft droog. En het wordt 23 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Charlotte Surf.
4: We zijn er weer. Offenbach komt eraan, net als Lost Frequencies. Maar eerst de oude rotten uit het vak. Jennifer Lopez en David Guetta. Save Me Tonight.

0: Goedemorgen op deze zaterdagochtend bij Kiss FM. Of nou ja, gefeliciteerd moet ik eigenlijk zeggen, want Matt LeBlanc is vandaag 59 geworden. Ja, je weet wel, Joey uit de iconische serie Friends.
1: Hey. How you doing?
0: Nou, lief dat je het vraagt. Het gaat goed, maar er mist nog iets. Met Alex Warren erbij wordt het nog beter. Passengers, hoor je nu?

wat een heerlijke Kids Throwback weer. En heb jij geen plannen voor deze zomervakantie? Nou, dat dacht ik even niet. Want bij Kids geven wij de komende 2 weken een fucking vet pakket weg. Een heel arrangement bij de All Out in Amsterdam. En dan denk je, wat is dat dan precies? Nou, dat is een hele avond verzorgd met onbeperkt champagne, karaoke, discovloer, ballenbak, bites, je eigen booth. Nou, bedenk het maar en het is er. En jij kan dat dus samen winnen met 3 andere vrienden, dus voor 4 personen in totaal. En het enige wat je moet doen als je kans wil maken op deze ultimate experience bij de All Out is All Out appen via de Kiss WhatsApp. En dat kan via 0800 178 of via het WhatsApp-icoontje in de Kiss app. En kom jij dan tussen 27 juli en 7 augustus in de uitzending bij Stefan, dan win jij de ultimate experience bij de All Out in Amsterdam. Dus ik zou zeggen, snel appen. En terwijl jij dat doet, heb ik Taylor Swift voor je. Dit is Elizabeth Taylor bij Kiss.

0: Dua Lipa staan voor je in de rij. En hoewel het WK al is afgelopen, blijf hem gewoon lekker draaien. Want het is gewoon zo'n goed nummer. Die Die van Shakira en Burna Boy hoor je zo over een minuutje hier bij Kiss.
1: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
2: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
3: Wat ga jij morgen doen?
4: Huilen in de achtbaan?
3: Aapjes kijken in de dierentuin?
4: Of lekker ontspannen in de sauna?
3: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

Dit is je weekend bij Kiss FM. Je luistert naar Charlotte Sun. En ik heb deze zaterdagochtend weer de beste hits voor je klaarstaan om jouw zomer nog beter te maken. De volgende is niet alleen zonnig, maar ook spiksplinternieuw. Move into the Sun van Hugel. Of ja, eigenlijk is het Hugel, want het is Frans. Maar je hoort hem nu hier op Kiss.

Een biografische film over Snoop Dogg. Ja, hij komt er echt in 2027. In de film gaan we zijn jeugd zien en zijn doorbraak in de jaren 90 natuurlijk. En de hoofdrol die wordt vertolkt door een acteur die de 90s zelf nooit heeft meegemaakt. Jonathan Davis komt namelijk uit 2000. En ik ga sowieso kijken naar Snoop Dogg's een biopic, al is het maar om het aantal joints in de film te tellen. Ja, en degene die waarschijnlijk al weet hoeveel dat er zijn, dat is Mr. Know-it-all. Teddy Swims nu hier bij Kiss.

0: Store. Kiss FM, your hit music station.
1: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het zuidwesten van Frankrijk worden nu ook mondkapjes uitgedeeld vanwege de schadelijke rook van de bosbranden bij Bordeaux. Ze zijn voor brandweermensen, de bevolking en vakantiegangers. Het vuur breidt zich nog altijd uit, daarom zet de Franse regering het leger in. 1000 militairen gaan helpen om het vuur te bestrijden. Bij Bordeaux worden trouwens steeds meer mensen geëvacueerd en dat gebeurt ook bij de Spaanse hoofdstad Madrid. Daar woeden ook bosbranden. Ook een enorme camping is ontruimd. De Spaanse premier Sanchez gaat vanmorgen met eigen ogen kijken hoe erg het allemaal is. Hij praat ook met hulpverleners. Onder meer boven Amsterdam, Utrecht, Almere en Arnhem was gisteravond een vuurbal te zien. Het zou de resten zijn van een oude satelliet van Elon Musk. Het ding kwam vanuit Engeland de atmosfeer binnen en brandde vervolgens langzaam op. Er zijn geen meldingen van schade op de grond. En ruim de helft van de LHBTI-plus jongeren tussen de 13 en 19 jaar durft thuis niet te vertellen dat ze homo, lesbisch of anders zijn. Uit angst om niet geaccepteerd te worden, heeft NOS Stories uitgezocht vanwege World Pride. Een van de jongeren houdt bijvoorbeeld haar mond omdat haar ouders al fel reageren als er homostellen op tv zijn. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zomerse dag met veel zon en weinig wind. Vanmiddag wat stapelwolken, maar het blijft droog. En het wordt 23 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app.
4: Goedemorgen, Armin van Buren en Timbaland heb ik voor je. En als je onderweg bent, let dan goed op de weg, hè. Ofwel Drive Safe van Miles Smith en Nighthorn.

Tomorrowland. Of ze gewoon te duur vinden, maar wil je wel graag de DJ en producer Cyril zien? Dan heb ik goed nieuws voor je. Hij draait gewoon op 8 augustus in Nederland, het Dance Valley in Velsen-Zuid. Ja, en kun je dan niet? Geen zorgen, want wij bij Kiss FM hebben hem hier voor je. Still into you.

Kiss zaterdagochtend. En het belooft weer een waanzinnig festivalweekend te worden in Nederland. Wellicht ben jij wel onderweg naar Amsterdam voor Milkshake, of naar Maastricht voor het Complex Festival, of naar Groningen voor Free Your Mind. Ja, waar jij ook naartoe gaat, ik hou je deze ochtend gezellig gezelschap met de beste hits bij Kiss. Zoals deze van Just Stay Jackstyle en John, Turn the Lights On.

0: kamer word je eindeloos lek geprikt. Ja, het zou zomaar kunnen zijn dat jij iets smeert wat ze misschien wel lekker vinden. En wat dat precies is, dat hoor je hier zo bij Kiss.
1: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij De Boonzetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.deboonzetters.nl.
2: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
3: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
4: Wat ga jij morgen doen?
5: Hullen in de achtbaan?
4: Aapjes kijken in de dierentuin?
5: Of lekker ontspannen in de sauna?
4: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

Remy. Ja, dat zeggen muggen ook, hè, vlak voordat je ze doodslaat. Ja, herken je dat? Hoeveel deed je ook smeert tegen de muggen deze zomer? Het lijkt soms alsof het niet meer werkt. Nou, uit nieuw onderzoek blijkt dat muggen de geur van date dus juist beginnen te associëren met eten. Maar volgens experts worden muggen er niet echt snel resistent tegen. Dus geen zorgen, je hoeft nog niet je date in de prullenbak te knikkeren. En dan niet te verwarren met je date vanavond, hè? Ja, die kan er ook niks aan doen. Dit is Charlotte Sun, je luistert naar Kiss FM en Fate of Ophelia. Taylor Swift hoor je nu bij Kiss.

Met je maten een zonsondergang in Malibu bekijken en vervolgens in 20 minuten een nummer schrijven dat een wereldwijd succes wordt en meer dan 1,2 miljard keer is beluisterd op Spotify. Ja, Miles Smith deed het. Stargazing hoor je nu hier op Kiss FM.

0: draait door. Kiss FM, your hit music station.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het is Zwarte Zaterdag in Frankrijk en de Franse verkeersdienst zegt dat je de wegen bij Bordeaux moet mijden, ook als je naar Spanje gaat. Het advies is om via Toulouse te rijden. Bij Bordeaux woeden bosbranden die moeilijk onder controle te krijgen zijn door de wind. In het gebied worden mondkapjes uitgedeeld vanwege de rook. De politie kreeg gisteravond een melding van een steekpartij. Er was alleen één probleem, er werd geen slachtoffer gevonden. Er werd gezocht met politieauto's en een helikopter, maar niks, schrijft regiozender Rijnmond. Tot het bleek dat het slachtoffer zelf naar het ziekenhuis was gestrompeld. Er is nog niemand opgepakt. In Amerika was vannacht het tweede deel van het Correspondents' Dinner. De eerste keer werd 3 maanden geleden afgebroken toen iemand een aanslag wilde plegen. De avond is eigenlijk bedoeld om te lachen, maar daar dacht president Trump kennelijk anders over. Hij beledigde de pers en zijn politieke tegenstanders. En scholen blijken geen veilige plek te zijn voor 4 op de 10 LHBTI-plus jongeren. Dat heeft NOS Stories onderzocht vanwege World Pride. Eentje vertelt dat hij er elke dag rekening mee houdt dat hij wordt uitgescholden. Ook thuis is niet altijd een veilige omgeving. Ruim de helft durft bijvoorbeeld niet te vertellen dat ze anders zijn. Dan het weer van Weer Online. De temperatuur loopt snel op en vanmiddag is het volop zomers met veel zon en weinig wind. En het wordt 23 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Charlotte Sun.
4: Met Sun KISS-artiesten zoals Lizzo en Samba. Maar eerst de man die langer draait dan dat ik oud ben. David Guetta met Gone, Gone, Gone.

voor ruim 2 miljard mensen maar geen ene rode cent ontvangen voor je show. Ja, dat klinkt als een slechte deal, maar dat is toch echt het geval voor een artiest zoals Justin Bieber, die tijdens de WK-finale in de halftime show optrad. En ja, toch hoef je je geen zorgen te maken om hem, want zijn liedje Everything Hallelujah is namelijk na zijn performance in de eerste 24 uur 240% vaker gestreamd op Spotify. Zijn nummer Let Me Love You nu hier op Kiss FM.

0: Het is weer zaterdag en dat kan eigenlijk maar één ding betekenen. Dit is... Zoals je van mij gewend bent, heb ik weer enorm lopen scrollen afgelopen week om voor jou de leukste TikTok-trends en TikTok-creators mee te nemen. Of mensen dus die je moet gaan volgen. En dit keer heb ik iets meegenomen. Misschien ken je het wel. Het begon ooit met de TikTok-trend Doobie's Goed Genoeg, dat liedje. Ik ga hem even kort voor je zingen. Doobie's Goed Genoeg. Ja, je herkent het waarschijnlijk wel. Nou, dat nummer, die is dus nu een soort van vernederlandst, maar dan heel flauw over... Over iets vies. Ik ga het nog niet weggeven. Over iets vies. En mensen die gebruiken die sound, die Nederlandse sound, dus nu om onder video's te zetten waarbij ze hun ouders voor de gek houden en tegen ze zeggen, ja, mam, pap, heel raar, maar deze sound heb ik, of deze memo heb ik net gekregen van een jongen of een meisje waarmee ik date. Kijk.
1: Jij bent poep genoeg. Jij bent poep genoeg. Heb je vandaag al gepoept, schattenboutje van me?
0: Ouders zijn helemaal in de war. Het is echt hilarisch. Het is echt een goede trend. Maar goed, laten we lekker doorgaan naar de muziek. Dit is Marshmello met Miles on It hier bij Kiss FM. New truck, big

0: Goed dat je luistert naar Kiss FM. Ik heb Teddy Swimshow voor je en ook Hugo. Maar eerst de man die kan acteren, zingen. Hij kan het allemaal. Ook wel de living legend Justin Timberlake. Love Stoned, I Think She Knows. Hoor je zo als Kiss Throwback over een paar minuten.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.

Een hele avond gratis champagne drinken, lekkere bites eten, een beetje karaoke doen, maar er is ook een discovloer ballenbak. Ja, ik heb het over de ultimate experience die wij weg mogen geven bij KISS van de All Out in Amsterdam. En dit kun jij winnen samen met 3 andere vrienden. En je maakt heel simpel kans, namelijk door even de All Out te appen naar de KISS WhatsApp. Dat is 0800-1078. Of via het WhatsApp-icoontje in de KISS-app. En kom jij dan tussen 27 juli en 7 augustus in de uitzending bij Stefan, dan win jij die ultimate experience bij de All Out in Amsterdam. Ja, wie wil dat nou niet? Dus app even snel en dan zet ik ondertussen Damiano David voor je.

dat je luistert. Ik ben Charlotte Sun en ik hoop dat je door deze beste hits van Kiss FM deze zaterdagochtend nog beter bent begonnen. Dit keer geef ik het stokje over aan Duncan Frush, die invalt voor Robin Bogaerts. Maar geloof mij, hij tilt jouw dag zo naar het volgende level. Dus blijf luisteren. Avicii met Levels hier op Kiss FM.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Wat ga jij morgen doen?
3: Gillen in de achtbaan?
2: Aapjes kijken in de dierentuin?
3: Of lekker ontspannen in de sauna?
2: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
0: Kiss FM News. Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Indonesië worden

0: Vijf Nederlanders vermist, meldt persbureau AP. Ze zaten met nog zes andere Europese toeristen op een boot bij de kust van het eiland Sulawesi en kwamen niet aan op de eindbestemming. Er wordt met tientallen reddingsteams gezocht naar de boot. Dat is lastig vanwege de harde wind en hoge golven. Gisteren werd de hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar hij vecht dat besluit aan. Hij zegt dat hij het slachtoffer is van een lastercampagne vanwege het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Die wordt verdacht van oorlogsmisdaden. Paramount en Warner Brothers drukken op de pauzeknop bij een van de grootste overnames ooit in Hollywood. Ze schuiven de deal op de lange baan tot volgend jaar. Beide partijen waren er eigenlijk al uit, maar krijgen nu tegengas van staten als Californië. De staten zijn bang dat Paramount en Warner Brothers te machtig worden. En in Amsterdam begint World Pride met om 11 uur de Pride Walk vanaf de Dam. Die eindigt in het Vondelpark waar Koningin Maxima World Pride opent. Het is voor het eerst dat het internationale event in Amsterdam is. 2 weken lang is er extra aandacht voor de wereldwijde strijd voor gelijke rechten voor LHBTI-plussers met protesten en feesten. Dan het weer van Weer Online. De temperatuur loopt snel op en het wordt een zomerse dag met veel zon en weinig wind. Temperatuur 23 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app.
2: Ken je nog Heitje van Kawijtje, zakgeld als kind bij elkaar sprokkelen? Zij is daar niet vies van om die orders te geven. Wie er is, hoor je zometeen na de pauze.

heeft ze zich echt schuldig gemaakt aan kinderarbeid? Nou, een beetje wel, hè, deze Shakira. Ze liet haar kids meeschrijven aan Zoo, de track die je hoorde in het weekend van Kiss. De Bausa daarvoor en Magnetic. Nou, als een magneet trek ik je naar de radio toe met de beste hits. Het station met de meeste hits is hier. Kiss in je weekend. Met zometeen Harry Styles, American Girls na Galant.

Wat een hit, hè? Echt halleluja! Faithless en Bebe Rexha hoorde je New Religion op Kiss. Het weekend van Kiss, mijn naam is Duncan. Even terugblikken op je week, hoe was het? Viel het mee, viel het tegen? Heb je de ene collega moeten complimenteren over haar jurk die haar eigenlijk helemaal niet stond? Was het zo'n week, ja? Met de leugentjes om bestwil. Schaam je niet, we doen het allemaal. Het onderzoek blijkt zo'n 2 keer per dag minstens. En deze man

0: Jonas Brothers en Only Human. Dit is Kiss. Met kans op prijzen vanaf maandag te winnen hier op Kiss. Wat dan, Duncan? Nou, dat vertel ik je zo.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Elke werkdag extra vaak tussen 10 en 12. Dan hoor je de Kiss Throwback Party met alleen maar Kiss Throwbacks. Waaronder deze DJ Fresh en Rita Ora hoor je Hot Right Now in het weekend van Kiss. Een lekkere zomervakantie voor de boeg als je gaat winnen op Kiss. Geen plannen in de zomervakantie namelijk. Dat dachten wij niet, want bij Kiss geven we de komende 2 weken elke dag de Ultimate Experience weg bij The All Out in Amsterdam. Nou, dan krijg je echt een hele avond met een eigen booth, champagne, toegang tot bijna alle games al daar. En dat wil je winnen komende week in de middagshow bij Stefan. Het is simpel, wil je kans maken op The Ultimate Experience? Meld je dan nu alvast aan door The All Out te appen via de Kiss WhatsApp 0800-1078 of via het WhatsApp-icoon in de Kiss-app. En dan maak je kans vanaf maandag hier op Kiss. Met nu Summer.

0: lekker. De temperaturen gaan weer stijgen, dus mijn bikini kan weer uit de kast. Met Echa Mela Culpa, Luis Fonsi en Demi Lovato op Kiss. Hey, nieuwe muziek ontdek je ook hier. Wat dacht je van de nieuwe Joel Corey? Die heet The Whisper.
1: Kiss FM.
2: Kiss. New music.

0: reis door Kiss FM, your hit music station. Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
2: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Over een uur gaat het druk bevaren Twentekanaal voorlopig dicht. Door de droogte is het waterpeil te laag en dat kan zorgen voor schade aan de natuur en aan kades. Afgelopen dagen is geprobeerd het waterpeil omhoog te krijgen, maar dat is niet gelukt. Wanneer het kanaal weer open kan, is niet bekend. Gisteren werd de hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag ontslagen wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar hij vecht dat besluit aan. Hij zegt dat hij het slachtoffer is van een lastercampagne vanwege het arrestatie.

0: arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Die wordt verdacht van oorlogsmisdaden. In Oekraïne werd pas geleden de populaire minister Fedorov van Defensie ontslagen, maar hij krijgt nu onverwachte steun. Italië heeft hem een baan aangeboden als adviseur van het leger. Fedorov was ontroerd en zag het als steunbetuiging. Die kreeg hij ook in Oekraïne, want daar waren grote protesten tegen zijn ontslag. En twee piloten van Iceland Air, die in het voorjaar een stunt uithaalden, zijn hun vliegbrevet voorlopig kwijt. Ze vlogen heel laag over een dorpje in IJsland omdat een van hen met pensioen zou gaan. De actie ging niet ongemerkt voorbij. Mensen klaagden dat hun huizen stonden te trillen door het laagvliegende toestel. Dan het weer van Weer Online. Het wordt volop zomers met veel zon en weinig wind. Komen straks wel wat stapelwolken aan. Temperatuur 23 tot 29 graden. Morgen buien. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Duncan Fresh.
2: Meld zich voor het vieren van het weekend op KISS. Met zometeen een hele laaie artiest naar Olivia Rodrigo, Drop Dead en eerst J-Lo.

0: David Guetta hoorde je met Jennifer Lopez, Saving Tonight en Olivia Rodrigo met Drop Dead in het weekend van Kiss. Hallo, mijn naam is Duncan. Ik ben er zo meteen met muziek van Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat It is onderweg naar een van de meest laaie DJ's uit de dancewereld. Hij liet zijn track maken door een Nederlander, maar moest alleen nog een titel verzinnen. Ja, daar kwam hij ook niet echt op, totdat hij bij een stoplicht in Amerika stond. En daar stond op een groot bord een bandenmerk dat heette destijds Firestone. Toen dacht Kygo, jawel, dat wordt de titel van mijn track. En die hoor je nu op Kiss.
1: Planning your weekend? Cute. We go turn up all weekend. Kiss FM does it better.

0: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
1: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Wat ga jij morgen doen? Huilen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

enkele muziekstudio laat haar meer binnen. Ze zijn helemaal klaar met deze vrouw. Deuren blijven gesloten voor Sienna Sparrow, omdat ze studio's maar 3 minuten huurt. Ja, ze heeft ongekend, ze zingt alles maar 1 keer in. Als het dan niet goed is, dan pech gehad. Dit is het en daarmee moet je het doen. Het moet niet te perfect klinken, zegt Sienna Sparrow. Ja, dat is ook met mijn show hier bij Kisso. Het moet niet te perfect klinken. Precies daarom ben ik ook vandaag gevraagd. Duncan hier met de Coldplay, We Pray en Black Eyed Peas. Zometeen Where Is The Love, na de nieuwste van Lost Frequencies.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
2: Kiss FM News.
3: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij het Indonesische eiland Sulawesi zijn 4 Nederlanders teruggevonden. Ze zaten op een boot die sinds gisteravond werd vermist. Ze maken het goed. De boot zou zijn gezonken. Volgens Binnenlandse Zaken is er nog veel onduidelijk wat er precies is gebeurd. Op de motorboot zaten ook andere Europese toeristen. Rond deze tijd gaat het Twente-kanaal voorlopig

0: dicht. De sluizen gaan nu zo'n beetje niet meer open vanwege de droogte en het lage waterpeil. Het is in ieder geval een strop voor tientallen bedrijven bij het kanaal. Zij moeten nu iets anders verzinnen om hun spullen te vervoeren. En ze weten ook niet voor hoe lang. Bij Bordeaux is een grote expositieruimte omgebouwd tot een opvangcentrum voor mensen die op de vlucht moesten voor de bosbranden daar. Er zijn bedden neergezet in de twee loodsen en er is ook kleding geregeld voor de duizenden mensen die er nu zijn. Het is niet duidelijk hoe lang ze er moeten blijven. En in de Tour de France is de ene laatste etappe begonnen en het is een pittige. Het peloton krijgt maar liefst 4 beklimmingen voor ze kiezen, waarvan 3 van de buitencategorie. De finish is net als gisteren op Alpe d'Huez, maar nu via een weggetje in een kwetsbaar natuurgebied. En natuurliefhebbers zijn daar boos over. Dan het weer van Weer Online. Aan de kust zonnig, in het binnenland wat meer wolken. Het wordt 22 tot 29 graden. Morgen is het bewolkt met buien en een paar graden frisser. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Duncan Fresh.
2: Hey, luister en huiver. Dit is de artiest die je zometeen gaat horen. Hij zit nog even op het toilet. Hij

New Religion, Bieber Rexha in Favors op Kiss FM. Welkom in je weekend. Kiss FM. Hey, geniet van je zaterdagmiddag met Enrique Iglesias zometeen. Duel El Corazón is onderweg. Tot zometeen naar de artiest die het liefst zijn liedje schrijft in een iets te kleine ruimte. Hij zit heel vaak op het toilet. Heeft hij zijn telefoontje, gaat hij songteksten maken. Ah, gekke gast, deze Alex Warren. Wat zou toch stinken? Ik begin gewoon de muziek van Alex Warren nu een beetje te ruiken. Eén ding is zeker, zijn platen hebben wel een grote boodschap. Hear the clock ticking on the wall.

0: Ben je ook zo fan van karaoke? Dan heb ik zo meteen iets voor. Jawel, je maakt kans vanaf maandag hier op Kiss. Op iets waar je heel blij van wordt als je überhaupt van karaoke houdt. Dan heb ik zo meteen iets voor je. Ook Rihanna heb ik voor je en Shakira Die Die zo meteen.
1: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.

Nick is hier. Duncan is mijn naam. Stand-in voor Robin dit weekend. Ik vind het echt wel leuk om even op KIS te zitten. Het enige jammer is dat ik uitgesloten ben van alle winacties hier. Ik mag helemaal niks winnen. KIS FM. Oh, dat had ik toch zo graag gedaan. Een onvergetelijke avond. Met mijn vrienden bijvoorbeeld in The Ultimate Experience. Ga je vanaf maandag winnen hier op KIS. Je kunt naar The All Out in Amsterdam. Dat betekent een hele avond een eigen booth met champagne, toegang tot bijna alle games. Moet je denken aan karaoke, de LED disco vloer, ballenbak, interactive darts. Jij kunt erheen met drie vrienden. Vier personen dus in totaal, het is simpel. Wil je kans maken op The Ultimate Experience? Meld je dan aan door nu al The All Out te appen via de KIS WhatsApp 0800-1078 of via het WhatsApp-icoon in de KIS-app. En vanaf maandag maak je dan kans in de middagshow bij Stefan.

de levende kleurplaat. Daar is hij weer. Teddy Swims, Mr. Know-it-all op Kiss FM. Het weekend van Kiss gaat zo meteen verder met Taylor Swift. En Sjoerd, die hoor je zo meteen.

0: Kiss FM, your hit music station. Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
1: Wat ga jij morgen doen?
2: Huilen in de achtbaan?
1: Aapjes kijken in de dierentuin?
2: Of lekker ontspannen in de sauna?
1: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal. Kiss FM News.
3: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het lukt het OM steeds beter om geld af te pakken van criminelen. Het ging vorig jaar om een recordbedrag van 433 miljoen euro. 23 miljoen meer dan het jaar ervoor. Het OM hoopt het in de toekomst nog beter te doen door te focussen op de link tussen de onder- en bovenwereld. Maar dan moet er wel goed worden samengewerkt. De Spaanse premier Sanchez is bij het gebied bij Madrid geweest waar een grote natuurbrand woedt. Hij zag met eigen ogen hoe erg het daar allemaal is. Ook sprak hij met hulpverleners. Bij het Franse Bordeaux staat de natuur ook in brand. Het leger stuurt nu een blusvliegtuig om het vuur te blussen. In Wormer bij Zaandam is een minderjarige jongen opgepakt die bezig was met een explosief bij een woning. Dat ging niet af. De politie zoekt nog naar een andere verdachte. In dezelfde straat ontplofte ruim een week geleden wel iets bij een woning en was er een klein brandje. Op de muur stond de tekst 220 cocaïne. En in Amsterdam is World Pride afgetrapt met de Pride Walk. Vanaf de Dam lopen duizenden mensen naar het Vondelpark waar Koningin Maxima World Pride officieel opent. Amsterdam is voor het eerst gaststad van het internationale evenement. 2 weken lang is er van alles te doen om aandacht te vragen voor de LHBTI+ gemeenschap. Dan het weer van Weer Online. Aan de kust zonnig, in het binnenland wat stapelwolken. Het wordt 22 tot 29 graden. Morgen is het bewolkt met buien en een paar graden frisser. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de Kiss-app.
4: Hey, goedemiddag.
0: Sjoerd de Graaf.
4: Ja hoor, het is 1 uur geweest. Het is zaterdagmiddag en de hits staan voor je klaar. Bruno Mars komt eraan, ook Martin Garrix en

Erik's Dua Lipa, Scared to be Lonely. Op je zaterdagmiddag, je vrije zaterdagmiddag, waar Laura op dit moment gezellig naar de Kiss FM app doorgeeft dat ze zit te brunchen met de familie. Oh, gezellig, hé. En ondertussen zit Marcel in de vrachtwagen. Die is onderweg en die hoeft gelukkig nog maar een uurtje lekker de hits van Kiss FM aan. Dat appt hij via de gratis Kiss FM app. Nou, geniet van deze lekkere zaterdag. Wij zorgen voor de hits. Lady Gaga, Drake, hoor je ook zo meteen. En dit is Alex Warren.

0: Walker, Fangs, Kiss FM en Heartbreak Melody. Mijn naam is Jurrit, ik heb Natasha Bedingfield voor je met een throwback. Ook Becky G en Another 54 Ultra. Kiss
1: FM. Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Online en

bij Your Hit Music Station. Dit is Kiss FM. Het is een lekkere zaterdag vandaag. Oh, 25 graden vandaag. En gewoon volop zon. Nou, lekker. Zorg jij voor de factor 50 en de zonnebril. Zorgen wij voor de hits. Olivia Dino en zo. En eerst David Gay.

Justin Wellington en Aiko Aiko bij Your Hit Music Station. Oh, het geluid van de zomer. Dat is toch deze plaat? De Balsa Kiss FM. Dit is Magnetic. Sacrifice.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Wat ga jij morgen doen? Hillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
3: Kiss FM News.
4: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij het Indonesische eiland Sulawesi is een ongeluk gebeurd met een motorboot met 11 toeristen aan boord, waaronder 4 Nederlanders. De boot zou door nog onbekende oorzaak zijn beschadigd, maar de toeristen konden overstappen op een reddingsvlot. Ze hebben niets. De schipper wordt vermist, naar hem wordt nu gezocht. Op het Leidseplein in Amsterdam is vannacht een informatiezuil over World Pride vernield. Er is een verdachte aangehouden. De World Pride duurt 2 weken en wordt zo officieel geopend door koningin Maxima in het Vondelpark. Daarvoor liepen 10.000 mensen mee in een tocht om aandacht te vragen voor de LHBTI+ community. Op een zomerkamp in het gebied dat in Russische handen is, zijn Oekraïense drones ingeslagen. Daarbij zijn zeker 8 doden gevallen, waaronder 2 kinderen, zegt Rusland. Het is niet duidelijk of het zomerkamp bij de zee van Azov expres is aangevallen. Oekraïne heeft nog niet gereageerd. En werk aan de winkel voor het team van Max Verstappen, want hij heeft het niet best gedaan in de laatste training in Hongarije. Hij zet een teleurstellende 7e tijd neer. Moet over een paar uur echt beter, want dan is de kwalificatie al voor de race van morgen. Lando Norris was overigens de snelst in de training. Dan het weer van Weer Online. Aan de kust zonnig, in het binnenland wat stapelwolken. Het wordt 22 tot 29 graden. Morgen is het bewolkt met buien en een paar graden frisser. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app.
5: Onderweg naar je familie of gewoon lekker richting het strand vandaag. Kissen we hebben bij je met de hits Juicy, Jack Staal en ook Eminem en Rihanna zo. Hey.

Eminem, Rihanna, Your Hit Music Station. Dit is Kiss FM, Love the Way You Lie. Oh, wat is het lekker zeg. Het weekend, de zaterdagmiddag. En dan horen natuurlijk de hits van Kiss FM bij Alesso, One Republic, Clean Bandit en Rockabye hoor je ook zo. En dit is Miles.

0: De lekkere zaterdag van Kiss FM, 25 graden en Dua Lipa op je radio. Harry Styles, Katy Perry en ook Armin van Buuren hoor je allemaal zometeen hier.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Online.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie, en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.

0: FM, your hit music station.
1: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Steeds meer vakantiegangers bellen de alarmcentrale met vragen over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Ook vandaag kregen de ANWB en Eurocross al tientallen telefoontjes. Die zijn vooral voor mensen die vanwege de branden hals over kop een vakantiehuisje of tent uit moesten. Ze willen weten hoe het zit met de extra kosten die ze maken. Bosbranden in Frankrijk hebben dit jaar al bijna 100.000 hectare natuur verwoest. Dat is ongeveer net zo groot als de provincie Utrecht. De minister van Binnenlandse Zaken heeft het over een recordoppervlakte. Door de bosbranden die nu in het zuidwesten van Frankrijk woeden, zijn al 200.000 mensen op de vlucht geslagen. Een groot busongeluk in Syrië. Daar zijn twee touringcars op elkaar gebotst. Zeker 35 mensen zijn om het leven gekomen en er zijn ook tientallen gewonden. In een van de bussen zaten mensen van de Syrische Veiligheidsdienst. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. En koningin Maxima heeft in het Amsterdamse Vondelpark de World Pride geopend. Het evenement voor de queergemeenschap duurt 2 weken. Maxima ging ook nog langs bij een aantal informatiekraampjes en was ze bij een dansoptreden van een drag queen waar ze zelf ook nog even aan meedeed. Het weer van Weer Online. Een mix van stapelwolken en zon. Van noordwest naar zuidoost is het 22 tot 28 graden. Morgen bewolkt met een paar buien. Het wordt op de meeste plekken zo'n 21 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app.
4: Ja, goedemiddag.
0: Sjoerd de Graaf.
4: De hits staan voor je klaar, waar je die 25 graden extra lekker mee kan beleven. Janis Blue en The Leaves hebben

Het was misschien een beetje gek voor voetbal. Maar ja, dit is wel de man die op die halftime show stond van het WK voetbal. Justin Bieber, throwback samen met Quavo, Your Intentions, bij Your Hit Music Station. Dit is Kiss FM. Mijn naam is Sjoerd, ik heb Calvin Harris en BDS voor je. En eerst Robin Schulz.

weer voor vandaag. Het is 25 graden. Lekker zonnig. Genoeg reden om gewoon lekker naar het strand te gaan. En even zo'n lekkere frisse duik te nemen. BDS Swim Kiss FM. Met Miles Smith zometeen. Ook Taylor Swift en Bebe Rexha. En dit is de Black Eyed Peas met een throw.

0: wat een hitte. Ja, dan weet je, dat betekent maar één ding. Als het een tophit is, ja, dan moet het wel David Guetta zijn. En dat is het ook met Bebe Rexha, You're the Sad Girls. Dit is Kiss met Major Lazer en Teddy Swim zo meteen.
1: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Wat ga jij morgen doen? Hielen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

Marshmallow en Kelsey Ballerini. You're the Another Drink bij Kiss FM. Dit is het station van Miley Cyrus, Shakira en Burna Boy zometeen. En natuurlijk deze heerlijke throwback, Axel en Grosso, Kiss FM. Dit is Dreamer.

Shakira, Burna Boy en Die Die bij Your Hit Music Station. Het station van Bakermat en Rijn in I Love Life zometeen. Het station van Somber en Undressed. En natuurlijk de Kiss 40, die hoor je zometeen hier. Dit is eerst Stromae en Papoete bij Kiss FM.

0: Kiss FM, your hit music station. Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
0: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
4: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij de alarmcentrales van ANWB en Eurocross krijgen ze het steeds drukker met Nederlandse vakantiegangers die in de problemen komen door de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Ze hebben vragen over achtergelaten spullen of wat ze vergoed krijgen. De meeste belletjes komen van mensen die in de regio Bordeaux zitten. De politie heeft in Apeldoorn gericht geschoten op een man die verdacht wordt van een mishandeling. Na een melding erover gingen agenten gisteravond kijken in het pand waar de man zat. Daarbij zou een situatie zijn ontstaan waarbij een agent niks anders kon doen dan schieten. De verdachte is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het is een vrolijke boel in het centrum van Rotterdam. Daar staan honderdduizenden mensen te kijken naar de straatparade van het zomercarnaval. Er is een kilometerslange optocht die bestaat uit feestelijk uitgedoste dansers en danseressen met roots uit bijvoorbeeld de Antillen, Suriname en Kaapverdië. En het is zo warm in Rome dat twee toeristische trekpleisters langer open blijven, zodat bezoekers ook in koelere uren langs kunnen komen. Het zijn het Pantheon en het Colosseum. Die blijven tot zeker 11 uur in de avond open. In een aantal bioscopen in Rome kun je al een paar dagen gratis naar de film om koel te kunnen zitten. Het weer van Weer Online? Een mix van stapelwolken en zon. Van noordwest naar zuidoost is het 22 tot 28 graden. Morgen bewolkt met een paar buien. Het wordt op de meeste plekken zo'n 21 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Van
5: wie kreeg laatst een smartphone naar haar hoofd? Welke artiest draagt een luier bij een concert? En wat staat er op 1 in de Kiss 40? Je hoort het hier.

Welkom bij het absolute hoogtepunt van jouw KISSweek. Dit is de KISS 40 met de 40 allergrootste hits van KISS FM van dit moment in de juiste volgorde. Elke week tussen 4 en 6 hoor je ze allemaal hier in de KISS 40. Het is de meest flexibele en actuele hitlijst van Nederland. De 40 grootste KISS hits samengesteld door jou via de KISS app, de socials en onze website kissfm.nl. Jij bepaalt dus als luisteraar van KISS hoe de lijst in elkaar zit en wie er op 1 staat. Neem even de administratie met je door. De statistieken van deze week: 7 zittenblijvers, 11 stijgers, 18 dalers en 4 nieuwe binnenkomers. Vorige week was dit de top 3. Uit Frankrijk, Hugel. Taylor Swift uit Toy Story 5. En onverslaanbaar op 1, Shakira.

origineels van Franz Gall. Dit was Showtek en Kate Ryan. Ella, Ella. Vorige week 28, deze week 38. 10 plekjes naar beneden dus. Spullen gooien naar artiesten is al heel wat jaren een trend. Vroeger waren het slipjes en BH's. Tegenwoordig iets minder onschuldig. Bibi Rexha kreeg namelijk een smartphone tegen haar hoofd gegooid bij een concert in New York. En de gooier zei dat hij dacht dat het grappig zou zijn. Ja, ja. Nou, gelukkig was het geen Nokia. En gelukkig voor hem was het geen Geert Joling. Op nummer 37 in de Kiss 40, Bibi Rexha, David Guetta, Sad Girls. Nieuw

nummer 35 deze week in de kist voor die Olivia Rodrigo. En Stupid Song, vorige week 32, daalt dus 3 plekken in de lijst. Ken je de term Adult Diapers? Een soort Tena Lady, maar dan anders. Dat doen mensen aan naar concerten waar ze A, uren in de rij staan... en B, ook nog eens helemaal vooraan staan bij concerten. Nou, Olivia Rodrigo zei vorige week in een interview... dat ze regelmatig misselijk wordt van de geur van luiers bij concerten. Kun je dat voorstellen? Had ik nooit aan gedacht. Op 34 in de Kiss 40 vinden we Bebe Rexha, One Day.

nummer 32, David Guetta en Jennifer Lopez met Save Me Tonight. Vorige week 31, daalt 1 plek in de lijst. Dan Bruno Mars, die ligt aardig onder vuur. Na zijn concert in Amsterdam gaf hij een zogenaamde exclusieve party voor een paar fans. Het geintje kostte €300 per kaartje. Hij speelde maar 5 liedjes en was daarna meteen weg, pleitte Footsie. Nou, waar hij niet Footsie is, is in deze lijst. Hij staat op 31 met I Just Might.

My Body Isn't Ready van Somber op 29 in de Kiss 40. Ik ben net terug van een vakantie op Ibiza. En daar hoorde ik de Spaanse DJ Somber aankondigen met de plaat Homebreaker. Klinkt toch wat anders dan Homebreaker. Ariana Grande, nieuw in de lijst. Deze week de fans van Ariana.

0: plotseling 6 vingers aan haar hand had. Kan ook AI geweest zijn. Ja, het lijkt inderdaad wel de gemiddelde foto die je krijgt als je een opdracht geeft in ChatGPT. Ze staat in ieder geval met 5 vingers aan 1 hand in de Kiss 40 op 28. Hey, did I make you love me?
1: Kiss 40, new entry.

Somber deze week op 26 met Potential. Vorige week 23, drie plekjes lager dus. En dan Hugel, de Franse DJ, die draait alleen nog maar overdag. Hij heeft namelijk helemaal geen zin meer om 's nachts te draaien. Waarom? Hij kiest voor een gezonder leven. Door overdag te draaien kan hij na middernacht gewoon gaan slapen. Enorme man van principes, behalve op Ibiza. Daar draait hij namelijk 's nachts gewoon wel.

0: Kiss FM, your hit music station. Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.

0: storm. In het noorden van Duitsland is een vliegtuigje neergestort op het dak van een huis. Een van de twee inzittenden is omgekomen en naar de ander wordt gezocht. Het toestel was net opgestegen in Bremen toen het hoogte verloor en crashte. De bewoners waren tijdens het ongeluk niet thuis. Bij een steekpartij in Amsterdam-Noord is een man zwaar gewond geraakt. Er is nog niemand opgepakt. De politie is op zoek naar iemand die er vandoor ging op een elektrische fiets met kleine wielen, waarschijnlijk een fatbike. Er is volgens regiozender NH nog een traumahelikopter opgeroepen die uit Rotterdam moest komen. De één na laatste etappe in de Tour met de finish op de Alpe d'Huez is gewonnen door Richard Carapaz uit Ecuador. Hij viert dubbel feest, want hij is nu ook zeker van de bolletjestrui voor beste klimmer. De gele trui van Tadej Pogacar kwam niet in gevaar, dus als er niks raars gebeurt, wint hij morgen de Tour de France. En nog meer over de Tour, want de laatste etappe morgen wordt ingekort en dat komt door de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk. Daardoor is er een tekort aan agenten die het parcours in de gaten moeten houden. De start is nu niet in een plaatsje buiten Parijs, maar in de stad zelf. Ook is die later rond 6 uur. Het weer van Weer Online. Vanavond nog lang lekker, maar later neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. Morgen overal bewolkt met een paar buien en het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app. Bas van Teylingen.
2: Wat was de oorspronkelijke naam van de Bauza? Die heet eigenlijk Jayton Dimsdale. Wat staat er op 1 in de KISS voor die? Je hoort het hier.
3: KISS-FM. 20.

Op nummer 18, Harry Styles en American Girls daalt 2 plekken. Welkom bij het absolute hoogtepunt van jouw Kissweek. Dit is de Kiss 40 met de 40 allergrootste hits van Kiss FM van dit moment in de juiste volgorde. Elke week tussen 4 en 6 hoor je ze allemaal hier in de Kiss 40. Het is de meest flexibele en actuele hitlijst van Nederland. De 40 grootste Kiss FM hits samengesteld door jou via de Kiss app, de socials en onze website kissfm.nl. Jij bepaalt dus als luisteraar van Kiss hoe de lijst in elkaar zit en wat er op 1 staat. 4 nieuwe binnenkomers betekent ook 4 liedjes die de lijst hebben verlaten. Marshmallow en Thomas Red, Where We Go, nou naar de nooduitgang. Madonna en Dance Teria, Miles Smith met Heaven en Shanna Spyro met Material Lover. Wie er nog wel in staat, 9 plekken gestegen. Topic en Becky G, Sorry Papi. Kiss 40, 17.

Nummer 15 deze week, Lose Myself van de Bauza. Oorspronkelijk was de naam niet de Bauza. Vroeger heette ze namelijk de BA Brothers. En ook Schlimfink. Wie vroeger Alex Warren heette, was Alex Warren. En zo heet hij nog steeds. Op 14 met Fever Dream.

12 deze week Sam Fender en Olivia Dean, Rain Me In. Vorige week 11, ze dalen dus één plekje. Staan wel al 14 weken in de lijst. Toen Chanel Olivia Dean een paar jaar geleden uitnodigde voor een exclusieve modeshow in Parijs, toen dacht ze dat het een grap was. Ze negeerde de e-mails echt wekenlang, omdat ze dacht dat het een soort van phishing-mail was van internetoplichters. Pas toen haar manager erachteraan ging, besefte ze dat ze een van de grootste modehuizen ter wereld in haar mailbox had. En die wilde haar echt hebben als ambassadeur. Zo zie je maar weer, er zijn niet alleen maar oplichters. Sommige mensen hebben echt het beste met je voor. Door in de lijst op 11, Prospa en Clooney.

Nummer 9 van deze week, Teddy Swims en Mr. Know-It-All, daalt één plekje. Stond vorige week op nummer 8. Teddy Swims, die heet eigenlijk Jayton Dimsdale. Hij vond de naam Teddy Swims in het begin echt helemaal niks. Een vriend van hem die zette die naam plotseling op een flyer voor een optreden. Ja, toen zat hij er gewoon aan vast. En sindsdien kennen we hem gewoon als Teddy Swims. Op 8 vinden we Bebe Rexha aan Faithless, New Religion. Vorige week 7, daalt één plek. Your head music station.

Een van de grote zomerknallers van 2026. Calvin Harris en Jazzy met Satisfy. Vorige week 6 en daar lekker blijven staan. Calvin Harris die heeft kort wat gehad 10 jaar geleden met Taylor Swift. En de huidige vrouw van Calvin Harris, Vic Hope, die vertelde laatst dat ze stiekem naar Taylor Swift luistert zodra Calvin van huis is. Nou, ten eerste, het is nu niet meer stiekem. En ten tweede, waarom? We zullen het nooit weten. Door in de lijst op 5, de Bauza, Magnetic.

0: mij betreft de zomerhit van 2026. De nummer 2 in de Kiss 40 van deze week. Hugel en Solto, Jamaican Bam Bam. En wat een week voor Shakira. Ze mocht optreden afgelopen zondag tijdens de halftime show op het WK. Was wel een beetje gemiste kans wat mij betreft, want de Muppets waren er ook. Ja, dat was een prachtig duet geweest tussen Shakira en Fuzzy Bear.
1: Waka waka.
0: Wereldwijd keken naar schatting zo'n 2 miljard mensen mee. Hé, dat is toevallig. Dat zijn ongeveer hetzelfde aantal mensen dat er luistert elke week naar de Kiss 40. Op nummer 1, Shakira en Burna Boy. Die, die.

0: SFM, your hit music station. Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
2: Wat ga jij morgen doen? Huilen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal. Kiss FM News.
3: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Het Franse leger stuurt meer en meer militairen naar plekken waar de bosbranden gevaarlijk dichtbij komen, zoals rond Bordeaux. Nog eens 500 gaan er die kant op. De militairen helpen bijvoorbeeld om bewoners en toeristen in veiligheid te brengen. Ook kunnen ze voorkomen dat ontruimde huizen worden geplunderd. De bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk hebben ook gevolgen voor de slotrit van de Tour de France morgen. Er zijn zoveel agenten nodig bij de branden dat er te weinig zijn voor het beveiligen van het parcours. Daarom is dat met 40 kilometer verkort. De rit van vandaag is gewonnen door Richard Carapaz uit Ecuador. Zo'n 10.000 mensen hebben vanmiddag meegedaan aan de Pride Walk door Amsterdam. Die begon op de Dam en ging naar het Vondelpark waar de World Pride werd geopend. Het internationale evenement voor de queergemeenschap. Koningin Maxima was daarbij, net als burgemeester Halsema. World Pride is voor het eerst in Amsterdam. En een tegenvaller voor Max Verstappen. Die is niet verder gekomen dan een 6e plek in de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije. In de laatste ronde schreef Verstappen met zijn Red Bull van de baan. Lando Norris van McLaren was de snelste. Hij staat morgen

0: Weer Online. Vanavond nog lang lekker, maar later neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. Morgen overal bewolkt met een paar buien en het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+. In de

0: terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is een dode gevallen bij een van de natuurbranden in Spanje. Vlakbij de stad Valencia is een overleden man gevonden. Hij zat in zijn auto toen de brand uitbrak en kon geen kant op. Intussen is er goed nieuws over een bosbrand bij Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk. Die lijkt zich niet meer uit te breiden. Op de Grote Markt in de Hartse Groningen is een stuntshow van mountainbikers, maar het is er zo druk dat er geen toeschouwer meer bij mag, meldt de regionale omroep. Er staan zelfs mensen op daken van de gebouwen. De organisatie vindt dat veel te gevaarlijk en heeft ze opgeroepen om naar beneden te komen. De organisatie van het zomercarnaval in Rotterdam is heel tevreden over hoe het vandaag gegaan is. De stad bruist en de sfeer is supergoed, zegt een woordvoerder. Hoeveel mensen langs de kant stonden is niet duidelijk, dat wordt niet geteld. Om de veiligheid te vergroten mocht de politie preventief fouilleren. En na de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije stapte er een tierende Max Verstappen uit zijn auto. Die was compleet onbestuurbaar, zei hij. Er is altijd wel iets dat niet werkt of kapot gaat. In zijn laatste ronde van de kwalificatie maakte Verstappen nog een

0: Vanavond nog lang lekker, maar later neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. Morgen overal bewolkt met een paar buien en het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en

0: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
1: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
4: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: Matthijs Noor. Kiss FM, your hit music station.
1: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Op het Como-meer in Italië is een zoekactie aan de gang naar een Nederlander. De man was uit een bootje gesprongen om zijn zoon van 16 uit het water te redden. Maar hij verdween en reddingswerkers zijn naar hem op zoek. De jongen heeft het wel gered, iemand op een paddleboard wist hem uit het water te halen. Bij Valencia in Spanje is een dode man van 78 gevonden in zijn auto. Er brak een natuurbrand uit en hij kon er niet aan ontsnappen. Het vuur is daar nu onder controle. Verderop in Spanje, bij Madrid, zijn veel grotere bosbranden, net als in het zuidwesten van Frankrijk. Bij de crash van een vliegtuigje in Noord-Duitsland zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel boorde zich met de neus in het dak van een vrijstaand huis vlakbij Bremen. Een van de inzittenden werd al snel dood uit het vliegtuigje gehaald. Volgens Duitse media is nu ook het andere overleden slachtoffer gevonden. En net als in Amsterdam was er vandaag in Berlijn een groot evenement voor de queergemeenschap en daar deden 100.000 mensen aan mee. Er reden ook zo'n 80 vrachtwagens mee in de parade. De Berlin Pride is een van de grootste queer-evenementen in Europa. In Amsterdam ging vandaag de World Pride van start, die duurt 2 weken. Het weer van Weer Online. Vanuit het noorden meer bewolking, vannacht kan daar een beetje regen vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen overal bewolkt met een paar buien en het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: In heel Nederland op DAB+. In

0: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
1: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
4: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen. Kiss FM News.
2: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Rond het zomercarnaval in het centrum van Rotterdam zijn 4 mensen opgepakt met vuurwapens. 2 daarvan waren volgens Regus en de Rijnmond nep. Bezoekers van het zomercarnaval werden preventief gefouilleerd. Voor zover bekend verliep het festival zonder grote problemen. De organisatie is in elk geval dik tevreden. De Franse president Macron belooft dat het weer goed komt met het gebied waar nu bosbranden woeden. Duizenden hectares natuur zijn verwoest en woningen vernield, maar we zullen herbouwen en herstellen, zei hij. Verder bedankte Macron landen die hielpen bij het bestrijden van de branden, bijvoorbeeld door blusvliegtuigen te sturen. Een baaldag eindigt voor Max Verstappen toch nog positief. Door straffen die zijn uitgedeeld aan Lewis Hamilton en Kimi Antonelli schuift hij na zijn mislukte kwalificatie 2 plekken op. Verstappen staat morgen bij de Grand Prix in Hongarije dus niet vanaf plek 6, maar vanaf plek 4. En er is weer een artiest kwaad omdat Donald Trump een liedje heeft gebruikt. Dit keer is Katy Perry not amused omdat haar nummer Firework in een TikTok-filmpje is gezet waarin je militaire aanvallen ziet. Er is mij niks gevraagd en ik keur het af, zegt Perry. Trump gebruikte eerder liedjes van Ariana Grande en Celine Dion. Het weer van Weer Online. Vanuit het noorden meer bewolking. Vannacht kan daar een beetje regen vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen overal bewolkt met een paar buien. En het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad.

Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Kiss FM News.
3: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij het zomercarnaval in Rotterdam zijn tientallen mensen niet lekker geworden en soms zelfs flauw gevallen. Van hen moesten er volgens regio's in de Rijnmond 9 naar het ziekenhuis. Het was in Rotterdam warm en druk. Bij preventieve wapencontroles rond het zomercarnaval zijn 4 mensen opgepakt. Het zijn drukke dagen voor een Nederlands brandweerteam dat Spaanse collega's helpt bij de natuurbranden. Zo zijn ze de hele nacht bezig geweest met een oplaaiende brand in de Pyreneeën. De missie van het Nederlandse team is ook bedoeld om te leren, want door klimaatverandering zijn er ook bij ons vaker natuurbranden. Bij een ongeluk met een vliegtuigje in het noorden van Duitsland zijn niet 1, maar 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel vloog in het dak van een woning en daarna was vrij snel duidelijk dat 1 inzittende om het leven was gekomen en de tweede werd vermist. Na uren zoeken werd het lichaam van de tweede inzittende gevonden. En Oekraïne houdt er rekening mee dat Rusland opnieuw bondgenoot Noord-Korea gaat vragen om te helpen in de oorlog. Volgens president Zelensky wil Moskou 30.000 Noord-Koreaanse militairen inzetten. Rusland en Noord-Korea hebben de afgelopen jaren hun banden aangehaald. 2 jaar geleden vochten er al Noord-Koreanen mee tegen Oekraïne. Het weer van Weer Online. Vanuit het noorden meer bewolking. Vannacht kan daar een beetje regen vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen overal bewolkt met een paar buien. En het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En

Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Kiss FM News.
3: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Op het Como-meer in Italië is een zoekactie aan de gang naar een Nederlander. De man was uit een bootje gesprongen om zijn zoon van 16 uit het water te redden. Maar hij verdween en reddingswerkers zijn naar hem op zoek. De jongen heeft het wel gered. Iemand op een paddleboard wist hem uit het water te halen. In Frankrijk is een oefenpotje van Fortuna Sittard allesbehalve vriendelijk verlopen, meldt Voetbal International. In de wedstrijd tegen Metz was er een opstootje. En daarbij kreeg de vrouwelijke scheidsrechter zelf ook een klap. En daarbij viel ze hard op de grond. Ze liep een hersenschudding op en moest zich laten vervangen. Er bestaat een grote kans dat Rusland binnenkort opnieuw veel soldaten uit Noord-Korea naar het front stuurt. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hij denkt dat Rusland om 30.000 soldaten heeft gevraagd, want ze zien dat de Russen daar allerlei voorbereidingen voor treffen. En de hulpdiensten zijn druk geweest vandaag bij het zomercarnaval in Rotterdam. Bijna 20 mensen werden door de warmte niet lekker. 9 moesten er naar het ziekenhuis. En er werd preventief gefouilleerd. 4 mensen zijn opgepakt met neppe en echte wapens. Verder zegt de politie dat het voor de meeste bezoekers vooral een feestje was. Dan nog het weer van Weer Online. We krijgen een bewolkte nacht met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen is het bewolkt met een bui af en toe en dan is het 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de

In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij De Boonzetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset-methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.deboonzetters.nl.

0: Thijs Noor. Kiss FM, your hit music station.
1: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij The Bonesetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset-methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.thebonesetters.nl.
2: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Bij de Pride in Berlijn is een auto een mensenmassa ingereden en volgens de politie zijn daarbij een dode en 15 gewonden gevallen. Het is nog niet duidelijk of het om een ongeluk gaat of om een gerichte actie. De politie zoekt nog met man en macht naar de dader. De Pride in Berlijn is stilgelegd. Op het Como-meer in Italië is druk gezocht naar een Nederlandse man. Hij sprong van een gehuurde boot om zijn 16-jarige zoon uit het water te redden. Die was in de problemen gekomen, maar de man zelf kwam niet meer boven. De zoon is alsnog gered, maar de man is mogelijk in een sterke stroming terechtgekomen. In Brazilië moet de huidige president Lula het in de volgende verkiezingen opnemen tegen Flavio Bolsonaro. Dat is de zoon van de vorige president Jair Bolsonaro. Die zit voor 27 jaar in de gevangenis omdat hij via een mislukte coup aan de macht probeerde te blijven. De Bolsonaro's worden gesteund door de Amerikaanse president Trump. En bij een oefenwedstrijd van Fortuna Sittard tegen de Franse ploeg Metz is de vrouwelijke scheidsrechter gewond geraakt. Ze probeerden een opstootje te sussen, maar kreeg een duw en viel. Ze kon door een hersenschudding niet meer verder. Een grensrechter nam het van haar over. Beide ploegen hebben excuses gemaakt en Fortuna verloor met 3-1. Dan nog het weer van Weer Online. We krijgen een bewolkte nacht met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag wordt het bewolkt met soms een bui en dan wordt het maximaal 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM

Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij The Bonesetters en Mellord en Urk werken we met de Scope Reset-methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.thebonesetters.nl.
2: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. In Berlijn is een wagen ingereden op een mensenmassa die op de been was voor de Pride. Daarbij is een dode gevallen en zijn er zeker 14 gewonden. Een deel van hen is er zeer slecht aan toe. De Pride is meteen stilgelegd en bezoekers moesten er naar huis. Naar de bestuurder van de auto wordt nog gezocht. Mogelijk is die te voet gevlucht. In de regio rondom Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis uit vanwege de naderende bosbranden. Tot nu toe zijn er al 200.000 mensen geëvacueerd. De Franse president Macron belooft dat het weer goed komt met het gebied waar nu bosbranden woeden. Veel is verwoest, maar we zullen herbouwen en herstellen, zegt hij. De Oekraïense hoofdstad Kiev ligt onder vuur. De Russen zouden Kiev bestoken met ballistische raketten. De Oekraïense luchtmacht probeert die te onderscheppen, maar brokstukken zorgen op verschillende plekken dan weer voor branden. Over slachtoffers is nog niks bekend. En Ajax-fans hoeven binnenkort niet meer de portemonnee te trekken als ze iets te eten of te drinken halen. Tenminste, letterlijk dan. Ze scannen eerst hun telefoon, pakken dan eten en drinken en lopen daarna door een speciaal poortje. Er wordt dan wel geld van de rekening afgeschreven. Dat schrijft stadszender AT5. Het is een proef van de Johan Cruijff Arena. Dan nog het weer van Weer Online. Het is een bewolkte nacht met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag blijft het bewolkt met soms een bui. Het wordt dan 19 tot 22 graden en het waait ook behoorlijk. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de

In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij The Bonesetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset-methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.theBonesetters.nl.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij The Bonesetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset-methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.thebonesetters.nl.
2: Kiss FM News.
3: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. In Berlijn vechten zeker 3 mensen nog voor hun leven. Ze werden geraakt door een auto die inreed op een mensenmenigte bij de Pride daar. In totaal vielen er 16 gewonden en 1 dode. De bestuurder van de wagen is nog altijd spoorloos. Die zou er mogelijk te voet vandoor zijn gegaan met een mes. De politie hoort ook dat de mensen neergestoken zijn. De burgemeester van Berlijn noemt de gebeurtenissen al een aanval op de vrije samenleving. De Pride was vreedzaam en voor een tolerant Berlijn, maar werd op een brute wijze aangevallen, zegt hij. Bondskanselier Merz wil de onderste steen boven en belooft de dader of daders hard te zullen straffen. In Kootwijkerbroek is een jongen omgekomen na een ongeluk met een quad. Hij is waarschijnlijk uit de bocht gevlogen, denkt de politie. Er was ook nog een tweede jongen die zei op de quad te hebben gezeten. Hij is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht, schrijft RTL Nieuws. En PSV heeft een oefenwedstrijd tegen Villarreal met 3-1 verloren. Volgens trainer Peter Bos gaf zijn ploeg ontzettend veel kansen weg en werd er niet goed verdedigd. Maar is het aan keeper Kovar te danken dat ze niet met meer hebben verloren? Volgende week zondag speelt PSV om de Johan Cruijffschaal tegen AZ. Dan nog het weer van Weer Online. We krijgen een bewolkte nacht met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag blijft het bewolkt met soms een bui. Het wordt dan 19 tot 22 graden. En het waait ook behoorlijk. En tot zover het ANP-nieuws.